Yeah, it's one for the money, two for the show. You can do anything, but don't step on my blue suede shoes. Dat waren die eerste originale blue suede shoes van Carl Perkins. Aangespeeld december 1955, want veröffentlicht op Sun Records, den 21 januari. 1956. Heute die fünfte Folge van onze Sun Label Special Reihe. Rockabilly Music on Sun Records. Damals in 1956 een totale revolution in Amerika. In 1955 bereits Elvis Presley. Aber ook in 1956 natuurlijk Carl Perkins. En er kwam ook Johnny Cash, Roy Orbison en vele, vele andere. Heute bij ons die fünfte Folge Sun Records. Bij ons in de Rocking 50s. En ditmaal niet alle platten of chronologische datarijen. Waarom? Weil niet alle release datums zijn bekend. Want insbesondere die studio takes datums zijn niet meer exact genau bekend. Maar trotzdem, januari 1956 bis juni 1956. Heute alle platten. Bij ons in de Rocking 50s. Sun Records, de Sun Studio, de 706 Union Avenue. Dat is Rockabilly, Valhalla, damals in die 50er jaren, waar rock'n'roll entstanden is. Oké, Malky Everton, en Rockin' with my baby, Rockabilly Lucy.

doing the boogie with a solid jive. Dat was Malcolm Everton met Rockin' With My Baby, Rockabilly Music. Oké, laatste week in die vierde volgende hebben we bereids die Miller Sisters gespeeld met Someday You Will Pay. Eingespeeld circa midden 1955, august 55. Als de gelijke era zijt, hebben ze ook There's No Right Way To Be Wrong eingespeeld. Worden aber erst in 56, 14 januari, van de producer Sam Phillips veröffentlicht op Sun Records. Deze platte is nog eindeutig tot Taal Hillbilly. The Miller Sisters, Smith, There's No Right Way To Do Me Wrong.

Dat is waar, Charlie Feathers, top notch, first class, rockabilly music, uit de Sun Stadel. Aanvang 1956 verliert de producer Sam Phillips immer meer, ja, wie zal ik je zeggen, interesse in rhythm and blues muziek. De rhythm and blues verschwindt radicaal uit de Sun Studio van de Sun Label in 1956. Het einde de allerlaatste rhythm and blues artiesten of Sun. Aanvang 56, dat is waar. Roscoe Gordon. Hij had hem als nog de Chicken veröffentlicht of Sun. En ook enige songs uit deze era, aanvang 56, worden damals niet veröffentlicht. Wie zum Beispiel ook Let's Get High. Hier is Roscoe Gordon.

Sonny Burgess and the Pacers and Red-Headed Woman. Alright, Leiter Gates. We hebben bereits Carl Perkins gespeeld met Blue Sweater Shoes. En we hebben jetzt hier op de plattenspeler de B-seite van Blue Sweater Shoes. Carl Perkins en Honey Don't.

Shake it and break it and rock around the clock. Dash war, Roscoe Garden met I'm Gonna Shake It. Zo is Zexa Funsick, de producer Sam Phillips, had deze platte überhaupt niet van hem veröffentlicht damals. De Rhythm and Blues had damals in die eerste maanden van 1956 een extreem grote invloed op die gesamte ontwikkeling richting rockabilly. Uit zijn gelijke era, gelijke tijd, aanvang 56, Jackals en Slow Down.

Dat is waar Roy Robinson met zijn eerste Sun label single, Oobie Doobie. Als 19 mei 1956. De producer Sam Phillips had damals in 1956 en eigenlijk überhaupt generell wenig metals veröffentlicht damals auf Sun. Einer der wenigen, dat was Maggie Sue Wimberly, damals 14 jaar oud. Ze had ook in deze tijd van Johnny Cash en Roy Orbison ook rockabilly eingespeeld. Maar Sam Phillips had wat betreft rockabilly niets van hier veröffentlicht. En de 14-jarige rockabilly meidel hebben we juist also hier. Maggie Sue Wimberly met Rock and Roll Cemetery.

Daar is waar, Maggie Sue Wimberly met een Rectangle Simon 3. Oké, de eerste platte van Billy Lee Riley worden in deze tijd era ook veröffentlicht op Sun Records. Billy Lee Riley, alweer hier met Rock With Me Baby, met over de B-site Troublebound.

Billy Lee Riley was dat met zijn eerste blues rockabilly platen af Sun Records met de Trouble Bound. Flying Saucers Rock'n'Roll spelen we natuurlijk next week in die zesde folge van onze Sun Special rijen. Blues Rockabilly, Carl Perkins en Bob and the Blues.

when the sun goes down, let's get in around. Dat was Sonny Burgess met We Want a Boogie, Sun Records, Rockabilly, 56. Oké, nog eenmaal. Johnny Cash en Get Rhythm.